0: Ja. Je vindt het heel sport.
1: Het is een sportpak.
0: Heel sport. Niet zo sport als Batman. Vind je Batman heel sport?
2: Ja, ik
0: vind Batman ontzettend sport. En Robin ook. Robin is heel sport.
3: Ja,
0: hij is ontzettend sport. Hij heeft sportkleren aan. Ja, hij heeft sportkleren. Ja, hij is ontzettend sport. En Robin is een vriendje van Batman.
3: Oké.
0: En hij heeft een auto. Ja, dat vind ik het gekke auto. Een bedauto. Weet je? Ja, vind je dat ook? Ja, ik vind het ook zo. Een bedauto.
3: En daar was
0: al die sportkleren.
3: Another empty shelf.
0: Heel goed.